0: take it. No break.
1: Ik vlieg ben af te beklaar. Ik schrijf mijn maten als daar. Alles goed, alles kan niet vragen. Wie kan wie uitgebracht ver. Ik vlieg ben af te beklaar. Ik schrijf mijn maten als daar. Alles goed, alles kan niet vragen. Fräulein, wie schrijf ik klaar. Ik vlieg ben af te beklaar. Ik schrijf mijn maten als daar. Alles goed, alles kan niet vragen. Wie kan wie uitgebracht ver. Ik vlieg ben af te beklaar. Ik schrijf mijn maten als daar.